0: partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. En daarmee kwam toen een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. Het weer, vannacht vooral in het noorden een bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Straks, morgen, bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

Stolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

wat voor weer is het in Zeeland? Bekijk het altijd en overal via de Omroep Zeeland app. Download hem nu. Omroep Zeeland komt dichtbij. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt de veiligheidsregio. Niemand raakte gewond. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. De brandweer heeft vannacht mensen uit hun woning gehaald. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder nog niet zeggen. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandse journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijk. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de 2 andere landen in groep C, Schotland en Haiti, begint rond dit tijdstip. En Nederland zelf zal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd tegen Japan. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog bij een graad of 11. De dag begint straks bijna overal droog, dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011-8-499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt veiligheidsregio. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Drijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder van de brandweer nog niet zeggen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar de IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grint en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt 10.000 euro. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de twee andere landen in groep C is op dit moment bezig. En Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zonnige perioden en bewolking elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft op de meeste plaatsen droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd, deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes en wie weet zie je ze terug op tv en onze website. Leuk!

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur zijn we er weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: Nou, de ene zei dat tegen de andere. Nou, het was toch beloofd dat we binnen 3 maanden weer teruggaan.
1: De Molukse gemeenschap in Zeeland heeft een bijzondere geschiedenis. Ze dachten hier maar even te komen wonen. Maar ze konden niet zomaar terug. Bekijk hun verhaal in de serie Koude Grond. Op maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij die brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. In de Alpen zijn gisteren en eergisteren 7 bergsporters omgekomen. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in Italië. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer ingetrokken. Vrijdag bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat, maar dat bleek toch niet het geval. Schotland heeft op het WK voetbal vannacht gewonnen van Haiti. De Schotten wonnen met 1-0 dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Eerder vannacht troffen ook Brazilië en Marokko elkaar. Die wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. En ook Zwitserland-Qatar eindigde gisteravond in 1-1. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start van ons land tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal vooraan zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert verstuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn er nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarbij zijn er in 24 uur 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. En ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Op het WK voetbal werden vannacht meerdere wedstrijden gespeeld. Schotland won met 1-0 van Haiti, dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel, het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd tussen Australië en Turkije is op dit moment nog bezig. En het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe en het blijft dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
5: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
11: Omroep Zeeland.
0: Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
11: Omroep Zeeland.

Stolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Wat doet oorlog met je? In de televisiereeks De Laatste Getuigen vertellen Zeeuwen wat ze hebben meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Op vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
2: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
4: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL Alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd, meldt Omroep West. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Volgens de auteurs kent het succesverhaal van de Iceman ook een andere kant. Zo zouden sommige van zijn claims niet kloppen. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Dunja Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. En het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. En vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft dan ook op de meeste plaatsen droog, bij ongeveer 18 graden. En dit was het NOS Journaal.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Pas op hoor, deze is heet.
11: Oef, ja.
10: Wil er iemand nog wat drinken?
11: Ja,
10: lekker. Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
11: En voor mij, man?
10: En een frisje voor jou.
11: Dank je.
10: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
9: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
12: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
13: wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
14: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Omroep Zeeland.
2: Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op TV.

Hoe maak je van Zeeland je thuis als je uit een ander land komt? Een bonus dus bijna iedereen. Maar hoe zit dat met mosselen? Iedere nieuwkomer heeft een eigen verhaal. Thuis in Zeeland. Donderdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil daarom een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. En een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL-alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd en opgevangen, meldt Omroep West. En op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. En Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. Ook Zwitserland tegen Qatar werd gelijk met ook 1-1. En vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje op het programma tegen Japan. Het weer vandaag: wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig? Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
13: Echt?
12: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
15: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
16: Voordeeluitjes.nl. Boek nu 4 sterren hotel De Bontewever in Assen. 3 dagen all inclusive, al voor €179.
17: Voordeeluitjes.nl.
18: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
16: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
19: Voordeeluitjes.nl. Omroep Zeeland.
7: Goedemorgen, zondag in Zeeland. Met Marcel van den Driest.

Sunshine in the Music van Jimmy Cliff. Goedemorgen en welkom bij Zondag in Zeeland. Sunday is my day with you. Het is weer tijd voor dat heerlijke moment in de week dat je lekker de boel kunt laten en achteroverleunend kunt luisteren naar muziek op je radio hier bij Omroep Zeeland tot 12 uur. Zometeen ook een weerpraatje van John Havinga. Dan weet je of je de paraplu mee moet nemen naar buiten. Dit zijn eerst Suzanne en Freek. Niemand.

0: Imagine Dragons, On Top of the World. Ja, we hadden eerder al een beetje sunshine in the music, maar is die sunshine ook in de lucht? Dat vraag ik aan weerman John Havinga. Goedemorgen, John.
1: Ja, een hele goede morgen. We krijgen vandaag geregeld zon en het blijft overal droog, met een temperatuur die oploopt naar zo'n 17 à 18 graden. En we hebben daarbij een matige noordwestenwind. En die wind die houdt ook nog even aan, dankzij een hoge drukgebied wat ligt boven Engeland en het kanaal. Vanavond en vannacht blijft het rustig en droog met opklaringen en bewolking. Minimumtemperaturen tussen 11 en 14 graden. En morgen is het ook nog steeds aan de koele kant. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden met diezelfde noordwestenwind. Maar daarna gaat het de goede kant op. Dinsdag wordt het al duidelijk warmer. We hebben dan gemiddelde temperaturen rond 22 graden met een mix van zon en wolken. Mogelijk wel een enkele lokale bui. En vanaf woensdag schakelen we echt over op zomerweer. We hebben dan

Bruce Springsteen, Human Touch. En bij het personeel dat op dit nummer meespeelt, staat ook drummer Jeff Porcaro. Bekend natuurlijk van Toto. Hij speelde trouwens op het hele gelijknamige album mee. In hetzelfde jaar dat dit nummer uitkwam, in 1992, overleed hij nog. Hij was bezig met het spuiten van pesticiden in zijn tuin. En daar kreeg hij een hartaanval. Dezelfde dag overleed hij in het ziekenhuis. Hij was nog maar 38. Jeff Porcaro. Zondag in Zeeland, daar luister je naar. Dit is Alex Warren.

Daytripper van de Beatles. Dat is even terug in de geschiedenis. En dat ga ik zo meteen ook doen in de historische rubriek. Wat gebeurde er zoal op de 14e juni? Nou, dan ga ik het in ieder geval hebben over de eerste rode kaart op een wereldkampioenschap voetbal. Dat zometeen. Hier zijn Miles Smith en Niall Horan.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. I surrender to the silence. Playing on my bedroom floor.

0: Shatterproof van Nick Schilder. Elke week hier in Zondag in Zeeland even de blik naar het verleden. Wat gebeurde er zoal op de 14e juni? Op 14 juni 2017 vond die verschrikkelijke brand plaats in de Grenfell-toren in Londen. Het was een woontoren met 24 verdiepingen. Zeker 72 mensen vonden de dood. Het vuur begon in een koel-vriescombinatie en kon zich snel verspreiden door de brandgevaarlijke gevelbeplating. Het verdrag van Schengen werd ondertekend op 14 juni 1985. Dat gebeurde door België, Nederland, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk. Dankzij dat verdrag is er sprake van vrij verkeer van personen in het gebied van die landen. Het is allemaal genoemd naar de plaats van ondertekening, het Luxemburgse dorp Schengen. Nou, daarna is het Schengengebied geleidelijk uitgebreid. Nu behoren 29 Europese landen tot dat gebied. En op 14 juni 1974 een noviteit in het voetbal. Voor het eerst kreeg een speler de rode kaart. Het ging om een speler van het Chileense elftal op het WK... in West-Duitsland, toen nog West-Duitsland. Het fenomeen rode kaart was ook al in 1970 ingevoerd... maar op dat toernooi werd die kaart niet uitgedeeld.
1: Tot 12 uur,
2: Zondag in Zeeland,
1: met Marcel van den Driest.

You Too met The Sweetest Thing. En dat is het eigenlijk, hè? The Sweetest Thing, om hier op zondagochtend de muziek te mogen presenteren. Goed dat je erbij bent en ik ga er ook mee door, straks na 10 uur. Dus blijf erbij en hou die radio gezellig op Omroep Zeeland.

0: vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
1: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
3: Woont u in Beverland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
4: 24 juni, demodag van Raamfietsen.
2: Comfort en More, Fagotweg 2F, Middelburg.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
8: Ik heb veel pijn.
9: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen, geef aan de collectant.
10: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
11: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
10: Beren goed, thanks Bo.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: En actie Olifant.
9: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
11: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
13: Omroep Zeeland.
14: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd en het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. En dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een gelijkspel 1-1. Vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje tegen Japan op het programma. Het weer vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
16: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
18: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
21: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
23: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
24: 24 juni, demodag van Raamfietsen.
2: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
23: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Woont u in Beveland of Walcheren? En wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen, zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
25: Omroep Zeeland.
26: Goedemorgen, zondag in Zeeland. Met Marcel van den Driest.

Kim Wilde met Cambodia. En ik weet nog dat die single eigenlijk als een stoomschip op gang moest komen in de hitlijsten. Maar uiteindelijk werd het een knijter van een hit. En je hoorde hem hier in Zondag in Zeeland. Sunday is my day with you. Goedemorgen en van harte welkom. Muziek tot 12 uur. Dat staat je te wachten hier op deze zender. Omroep Zeeland met muziek van onder andere Bruno Mars, Wham en Alizé. John Havinga die vertelt wat voor weer het wordt. En je krijgt ook nog cultuurtips van Rob Bakker, de hoofdredacteur van de Zeeuwse Cultuuragenda. Dit is Alicia Keys, Underdog.

0: Bruno Mars, Risk It All. En kun je het wagen om zonder paraplu naar buiten te gaan? Dat vraag ik aan weerman John Havinga. Goedemorgen, John.
1: Ja, een hele goede morgen. We krijgen vandaag geregeld zon en het blijft overal droog. Met een temperatuur die oploopt naar zo'n 17 à 18 graden. En we hebben daarbij een matige noordwestenwind. En die wind die houdt ook nog even aan, dankzij een hoge drukgebied wat ligt boven Engeland en het kanaal. Vanavond en vannacht blijft het rustig en droog met opklaringen en bewolking. Minimumtemperaturen tussen 11 en 14 graden. En morgen is het ook nog steeds aan de koele kant. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden met diezelfde noordwestenwind. Maar daarna gaat het de goede kant op. Dinsdag wordt het al duidelijk warmer. We hebben dan gemiddelde temperaturen rond 22 graden... met een mix van zon en wolken. Mogelijk wel een enkele lokale bui. En vanaf woensdag schakelen we echt over op zomerweer. We hebben dan droog en vrij zonnig weer. En de temperaturen stijgen naar 25 graden of meer. Kortom, het zomerse weer komt eraan en dat gaan we duidelijk merken.
0: Tot 12 uur,
2: zondag in Zeeland.

Alize, moi Lolita. Eigenlijk het enige wat we op hitgebied van haar gehoord hebben. De Franse zangeres. Lolita is natuurlijk een verwijzing naar dat bekende boek van Vladimir Nabokov. En ik weet nog een ander nummertje uit de popgeschiedenis. Misschien ken jij het ook wel. Waarin zo'nzelfde verwijzing zit. Denk er maar eens over na. Dan geef ik zo de oplossing. Dit is Olivia Dean bij Omroep Zeeland met So Easy to Fall in Love.

0: Give a Little Bit van Supertramp. Het staat op het album Even in the Quietest Moments. En het is onmiskenbaar een compositie van Roger Hodgson. Hij schreef het al in zijn jonge jaren. Het is ook opgenomen voor dat live album Paris. Maar het heeft de selectie niet gehaald. Omdat de bandleden eigenlijk niet tevreden waren over de uitvoering in die live setting.
1: Muziek uit Zeeland.
0: Ja, muziek uit Zeeland. Dat hoor je hier ook in Zondag in Zeeland. En ik draai hem graag. Deze van Julie Evie uit Middelburg. Het is haar tweede single nog maar. Dus dat belooft wat voor de toekomst. Super.

Zeulen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Elton John en Dua Lipa, Cold Heart. En we gaan naar Rob Bakker. Hij weet alles van kunst en cultuur in de provincie. Wat er speelt, waar je naartoe kunt gaan in dit weekend. En daar heeft hij weer een selectie van gemaakt. Goedemorgen Rob, welke tips heb je vandaag voor ons?
1: Goedemorgen Marcel. Zondag. Ik hoop met zon vandaag. En een provincie die gewoon niet stil kan zitten. Cultuur. We gaan even in vogelvlucht door deze provincie heen. De vaart erin, want er is veel te doen vandaag. Zoveel dat ik bijna niet weet waar ik moet beginnen. Maar goed, laten we gewoon van start gaan. In Sigaardskerk, naar een bunderkunst. Want vandaag staat daar het klapstoelcabaret. En dat is precies zo leuk als het klinkt. Een mobiel podium, buiten, intiem. Twee cabaretiers die stuk voor stuk al festivals en prijzen hebben gewonnen. Geen grote zalen, geen afstand. Gewoon goed, grappig, raak cabaret in de buitenlucht. Van 3 tot 5 vanmiddag. En het is precies dat soort middag waarvan je achteraf denkt, had ik maar een klapstoel meegenomen. Nou, een tip, doe dat gewoon. In Terneuzen, in het Scheldentheater, neemt balletschool Petrella Lyon je mee op een reis door de geschiedenis van het ballet. Van Griekse fresco's tot de spiegelzalen van Versailles. Het klinkt groots, en dat is het ook. Maar dan gebracht door dansers die het echt menen. Het begint vanmiddag om 2 uur. En dat is mooie tijd, prachtig voor de kinderen. Maar eerlijk gezegd, ook gewoon mooi om te zien als volwassenen. De passie van de dans, zeggen ze zelf. En dat geloof ik graag. En dan nog een keer naar Terneuzen. Want de stad bruist vandaag. Het is het eerste jazzweekend van de Jaland Jazz. En dat is in Terneuzen. Streetparades, buitenpodia, een kroegentocht. Gratis, behalve natuurlijk het bier, dat moet je betalen. Het is vrolijk en overal muziek. Maar het absolute hoogtepunt van vandaag staat in Porgy en Bess. Fee Klaassen.

0: 4 Edison Awards. 9 keer Northy Jazz. Mensen, dit is geen lokaal talent dat het goed doet. Dit is een grande dame van de Nederlandse jazz die naar ons toekomt. Ze zingt met wat ze zelf noemt technische perfectie en oprechte emotie. En de Belgische pianist Evan Padouar begeleidt haar. En daarna komt Paul van der Veen, een Zeeuw met een superband die je meeneemt van Duke Ellington naar Toets Thielemans. En weer terug van 3 tot 6 in Porgy & Bess. En dan nog een doorkijkje in de week. De orgelconcerten in de zomer beginnen weer. Dinsdagavond in de Nieuwe Kerk in Middelburg. 3 organisten vieren samen hun 40-jaar jubileum van Op het Van Leeuwenorgel. Aart Bergwerf, Margreet de Jong en Jos Vogel. Dat is 120 jaar orgelmuziek in 1 avond. En donderdag, zet dat alvast in je agenda, staat Martijn Buwalda in de Sint-Jacobskerk in Vlissingen. De man die Beste Zangers 2024 openbrak. 5 uitverkochte theaterstours had. Nederlandstalig repertoire dat recht je hart inzinkt. Wat zijn de recensies? En wil je nou alle evenementen zien? Ga dan naar uitinzeeland.nl. Daar vind je ook de laatste editie van ons digitale tijdschrift. En kun je even helemaal ontspannen bij onze podcast, waar we goede gesprekken voeren met cultuurmakers in Zeeland. Nou, zo zie je, we hebben vandaag cabaret in Sint-Arendskerken, ballet in Terneuzen, jazz op straat en in Porgy & Bess, orgel op dinsdag. Dat is geen slechte week. Dat is een hele goede week. Geniet ervan. Nog een hele fijne cultuurzondag toegewenst. En tot de volgende week.
1: Tot 12 uur, zondag in Zeeland.

Lady Gaga, always remember us this way. En daarvan krijg je gewoon zin in nog zo'n lekker uurtje muziek op de zondagochtend. Nou, en dat kun je krijgen ook hier bij Omroep Zeeland. Blijf wel gezellig.

0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive al voor €223,50.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
1: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
4: Voordeeluitjes.nl.
5: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
7: Oh, heerlijk hier, hè?
8: Ja, eindelijk even niks.
9: Het is echt nice.
10: Hola, le pongo dos cervezas.
11: Hola, señor. Sí, twee bier.
9: Voor mij?
7: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
10: Por favor.
9: Proost. Proost.
12: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
13: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
14: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
14: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
17: Omroep Zeeland.
18: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd. En nu wordt het overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Uit voorzorg zijn ze naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen uitgedeeld tot 10 jaar... voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleren en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon. Vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
19: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
21: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
22: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
23: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
24: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren, dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
25: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Boutique Hotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu. €154,50.
26: Voordeelhaartjes.nl. ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
27: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
28: Goedemorgen, zondag in Zeeland met Marcel van den Driest.

Love is the Seventh Wave. En wat heeft Sting toch een prachtige muziek gemaakt, ook als solo-artiest. Goedemorgen en welkom bij Zondag in Zeeland. Daar luister je naar muziek tot 12 uur. Zometeen ook een filmtip van filmkenner Perry Mulder. En heel veel fijne muziek. Dit is Ilse de Lange. Prachtige muziek gemaakt, ook als solo-artiest. Goedemorgen en welkom bij Zondag in Zeeland. Daar luister je naar muziek tot 12 uur. Zometeen ook een filmtip van filmkenner Perry Mulder. En heel veel fijne muziek. Dit is Ilse de Lange met Get It Right.

Drops of Jupiter van Train. En ik ben benieuwd naar welke films je zoal kan in de Zeeuwse bioscopen. En daarvoor is hier Perry Mulder.

0: Zondagochtends bij Omroep Zeeland. Dat betekent ook een filmtip van Perry Mulder. De ene keer is het romantiek, dan is het geweld, arthouse. Nu is het... Goedemorgen Perry, vertel het maar.
1: Het is Disclosure Day van Steven Spielberg. Hij maakt eindelijk weer eens een echte mooie sci-fi film. Het is eigenlijk zijn vierde film pas in dat genre. Hij heeft een bijvoorbeeld The Close Encounters of a Third Kind. E.T. kennen we natuurlijk allemaal, hè, Phone Home. En War of the Worlds. En nu dan, die man is al 79 en maakt dus nog steeds film. Hij heeft hem geproduceerd en geregisseerd. En belooft echt weer een hele grote bioscoop-epos te worden. Het is een meeslepende science fiction thriller over een wereldschokkend moment. Dat we erachter komen dat de overheden heel lang een cover-up hebben gedaan over de waarheid van het buitenaardse leven. Een klokkenluider samen met de meteoroloog komen daar natuurlijk achter. Totale wereldchaos. Heerlijk. Een echte Steven Spielberg film. Ga dat zien in de bioscoop. Ik heb zelfs gehoord uit betrouwbare bron dat ze dachten dat het misschien een idee was van Trump om mensen een beetje voor te bereiden op hetgeen wat hij gaat doen. Dat weet ik niet, maar in ieder geval, wij mogen er nu alvast van gaan genieten in de bioscoop. En laten we hopen dat dat dus ook gewoon in de bioscoop blijft.
0: Bedankt, Perry Mulder.
2: Tot 12 uur, zondag in Zeeland.

toch een bijzonder verhaal van deze single. Avond van Boudewijn de Groot. Het kwam nog eens uit op CD-single in 1997. En werd toen niet eens een hit. Maar ja, door een uitgebreide lobby, kan je wel zeggen, was het ineens de nummer 1 in de NPO Radio 2 Top 2000 in 2005. Geniet mee van de muziek hier bij Omroep Zeeland. Dit is Sabrina Carpenter.

Het verhaal van de Uptown Girl and the Backstreet Boy, gezongen door Billy Joel. Hij heeft later verklaard dat ze muzikaal gezien hij het een beetje modelleerde naar de muziek van Frankie Valli en The Four Seasons. Nou, dat kun je inderdaad ook wel een beetje erin horen. Zondag in Zeeland, bij Omroep Zeeland. Dit is Somber met Undressed.

Pink met All I Know So Far. En ik herinner me ineens dat je nog een antwoord te goed hebt. Ja, want in het vorige uur draaide ik Lolita van Alizé. En toen moest ik onmiddellijk denken aan een ander nummer uit de popmuziek. Bekend nummer. Waarin dezelfde verwijzing naar het boek van Vladimir Nabokov wordt gedaan. Nou, hier is de oplossing.

Iris en Goo Goo Dolls, die geleiden ons naar de uitgang van de zondag in Zeeland. Omroep Zeeland gaat gewoon door natuurlijk. Wij zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Via radio, tv, internet, app, social media, noem maar op. Straks Zeeland nu met de actualiteiten uit de provincie en daarna meer muziek. Richard de Buk presenteert dat, de muziekmiddag, de hele zondagmiddag lang. Heel veel plezier erbij. Wat mij betreft graag tot volgende week. Hoe dan ook, nog een fijne zondag.

0: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
0: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
1: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
2: Megabed heet niet voor niets...

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
3: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
2: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
3: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse militairen het geënterd. En het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Wel zijn ze uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging er ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Op de Noordzee bij Duitsland is gisteren een veerboot in de problemen geraakt. Het schip kreeg 's ochtends een motorstoring en dreef daardoor bijna 2 uur stuurloos rond. Aan boord waren bijna 70 mensen. Een aantal sleepboten heeft de veerboot teruggebracht naar de haven. Dat gebeurde pas gisteravond. De reddingsoperatie duurde extra lang door het weer. Op de open zee was het stormachtig. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Het weer bewolkt met af en toe wat zon. Vooral in het noorden en oosten komen nog enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Omroep Zeeland verkeersinformatie en melding van de ANWB over de A4, de Antwerpen richting Rotterdam. Bij Dinteloord zijn bergingswerkzaamheden, daarom is de oprit daar dicht.
9: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
10: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
11: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
12: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
13: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
14: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
15: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
16: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
17: Voordeelhuidjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139. Voordeelhuidjes.nl.
18: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
17: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
18: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
19: Omroep Zeeland.
20: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en sport met Esme Beg.
21: Omroep Zeeland.
22: In Aksel wordt vanavond een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het ongeluk dat donderdag gebeurde. Welkom bij Zeeland nu, verder in deze uitzending. Na Goes is vandaag Terneuzen aan de beurt. Een paar duizend mensen stapten vanmorgen weer op de fiets voor de Delta Ride for the Roses, met een tocht vandaag dus door Zeeuws-Vlaanderen. En in het Zeeuwse sportnieuws een nieuwe speler voor Hoek, met ruime ervaring in het profvoetbal. Het weer in het kort. Het wordt een graad of 18 vandaag bij een mix van wolken en zon. De wind is matig uit het noorden. En zometeen krijg je van mij het uitgebreide weerbericht. Het is bijna 6 minuten over 12. Goedemiddag. In Aksel wordt vanavond een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het ongeluk donderdag bij Terholen. De tocht start om 7 uur vanavond bij een meubelwinkel aan de Nieuwe Dijk en eindigt bij basisschool De Warande in Aksel. Mensen die meelopen wordt gevraagd in het wit te komen en een knuffeltje mee te nemen. Donderdag kwamen 3 leerlingen en de directeur van de basisschool om het leven nadat een auto van de weg raakte bij Terholen en de groep leerlingen hun begeleiders aanreed. De groep achters waren op weg naar hun schoolkamp in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen. En vanmorgen vroeg stapten een paar duizend mensen op de fiets voor de Delta Ride for the Roses. Na de start in Goes gisteren voor de Midden-Zeeland-route is het vandaag dus de beurt aan Terneuzen met een route door Zeeuws-Vlaanderen. Vanwege het ongeluk in Terholen is het evenement ingetogener. Fietsers kunnen kiezen uit 25, 50, 80 of 120 kilometer en halen met de fietstocht geld op voor KWF kankerbestrijding. Vorig jaar werd een recordbedrag van €570.000 opgehaald. En rond 4 uur vanmiddag maakt de organisatie bekend wat de opbrengst van deze 18e editie is. Je zult het je misschien nog wel herinneren, de bouw van de omgekeerde school in Oost-Soeburg. In 2022 werd ontdekt dat er iets ernstig mis was bij die bouw. De tweemaster chameleon was 180 graden verkeerd om neergezet. En ook bij de nieuwbouw van de Parelburgte in Oost-Soeburg ging van alles mis. Een consumentenprogramma Kassa van BNNVARA dook deze week in het dossier. Redacteur Tessa Voskuilen vertelt waarom.
0: Ja, wij maken een rubriek voor Kassa, die heet Weggegooid Geld. En daarin zijn we eigenlijk door heel het land kijken we naar waar de gemeente eigenlijk financiële missers maakt. Zo kwamen wij terecht bij de school in Oost-Soeburg, waar toch wel flink wat mis is gegaan. Ja.
1: U kunt dus kort uitleggen wat er dan mis is gegaan hier?
0: Ja, nou ja, het allereerste was natuurlijk dat we hoorden dat de school verkeerd om was geplaatst, 180 graden. Dat was natuurlijk al een groot verhaal. Die weer afgebroken, weer opgebouwd. Maar toen zagen we dingen over kosten bij advocaten, de nabije buren die qua coulance geld krijgen om raamwering te kunnen kopen. Journalisten die naar de rechter moeten stappen omdat ze hun antwoorden niet krijgen. Toen dachten we, hier zit een verhaal.
1: Wat maakt dit dan zo bijzonder? Gebeurt dit ook vaker in dit land?
0: Ja, wij komen de gekste dingen tegen. We waren laatst in Groningen waar een hele mooie muurschildering weggehaald moet worden. Wat een ton gaat kosten. We waren bij een vogelkijktoren die bij een zwemplaats is geplaatst. Waardoor jongeren van die toren af gaan springen, wat enorm gevaarlijk is. Dan moet de gemeente dat dichtmaken. Dat kost bakken met geld. Dus we komen veel vaker dit soort dingen tegen. Ja.
1: Een omgekeerde school denk ik niet elke dag. Wat gaan jullie dan vandaag dan bijvoorbeeld filmen? Wie gaan jullie spreken?
0: We willen sowieso even de school filmen. Kijken hoe die er nu uitziet. We gaan ook nog langs bij de Parelburcht. Gebouwd door dezelfde aannemer. Waar we ook hebben gehoord dat die wel wat sneller stond. Maar dat er nu ook van alles mis is qua constructie. En we gaan wat raadsleden spreken.
1: Wat is het uiteindelijke doel van het item?
0: Ja, we willen eigenlijk gewoon laten zien dat het vaak mis kan gaan in Nederland. En eigenlijk de verbazing neerzetten van hoe is dit nou mogelijk? Je verwacht dat hier heel wat mensen naar hebben gekeken voordat zoiets geplaatst wordt, voor zoiets door kan gaan. En dan gaat het toch nog zo fout. Dus eigenlijk die verbazing willen we laten zien.
22: De opnames waren afgelopen week en de uitzending van Kassa waarin dit dan allemaal zit is eind augustus of begin september te zien. Verslag dat je hoorde was van Misha Tromp. Die duikt zometeen ook nog in de wereld van een nieuwe app. Een app die ervoor zorgt dat jij als fietser sneller een groen stoplicht krijgt. Nou, hij stapt op de fiets met gedeputeerde Harry van der Maas. Verslag van Misha krijg je zo daarover. Over die app die ervoor zorgt dat jij sneller groen licht krijgt. Eerst nog Daryl Hall en John Oates. I can't go for that.

0: Wie kent het moment niet? Je bent lekker een rondje aan het fietsen en je komt bij een stoplicht. Voor het weet sta je daar minutenlang te wachten voordat jij over mag. De provincie wil daar verandering in brengen door een nieuwe app te introduceren. Een verslag van Misha Tromp.
1: Gedeputeerde Hardy van der Maas, achter u een hele hoop fietsen. En dat is belangrijk, want er is een nieuwe app.
2: Ja, dat klopt. En Zeeland is dé fietsprovincie. Het is heel belangrijk ook dat we stimuleren om veel te fietsen. En de app die helpt daarmee. Want iedereen die de app heeft gedownload op de telefoon, ja, die gaat wat makkelijker door het verkeer heen.
1: Kunt u eens wat meer uitleggen over die app? Hoe werkt die precies?
2: Het is eigenlijk heel simpel. De app geeft een signaal richting het verkeerslicht wat je nadert. Het is als het ware alsof je al eerder op het knopje drukt om over te steken. En zoveel als mogelijk gaan die verkeerslichten dan natuurlijk sneller op groen.
1: En minder lang wachten.
2: Nou, en dat is juist het mooie van deze app. Dat is zo gefietst, hè? Zo heet de app. We willen de fietsprovincie zijn, we willen fietsen stimuleren. En dat betekent ook dat je die fietser op deze manier een klein beetje voorrang gaat geven ten opzichte van het andere verkeer. Voorrang in de zin van de verkeerslichten die reageren op het aantal fietsers wat eraan komt.
1: Hoeveel van dat soort slimme verkeerslichten hebben we hier nou eigenlijk al in Zeeland?
2: Kijk, idealiter wil je zoveel mogelijk verkeerslichten hebben die daarop kunnen reageren. Op dit moment hebben we er 19. Ik vind dat zelf nog wel een klein beetje weinig. En tegelijkertijd, het zijn er al 19, met name in de wat grotere steden. En dat gaat de komende jaren ook verder uitbreiden.
1: De criticus zou natuurlijk zeggen, telefoon op de fiets, dat mag natuurlijk niet. Maar er komt wel een app. Hoe ruimt u dat?
2: Nou, ik begrijp die vraag natuurlijk heel erg goed. Want als je op de fiets zit, moet je dus vooral je mobiel niet gebruiken. Doe het niet, het is gevaarlijk. En dat is het mooie van deze app. Je stopt je telefoon gewoon weg in je fietstas of in je zak. Want ook al is je telefoon vergrendeld, de app die reageert. Met andere woorden, je zet hem aan voordat je gaat fietsen. Je doet je telefoon weg en tijdens het rijden geeft hij steeds een signaaltje af naar het dichtstbijzijnde verkeerslicht wat je nadert.
1: Rob en Mariette, jullie zijn aan het fietsen vandaag. Ik kijk eens even naar die stoplichten. Moeten jullie daar nou vaak op wachten?
3: Nou, hier bij de brug wel. Hier valt het wel mee, maar bij de brug is het behoorlijke wachttijd, vind ik. Ja.
1: Zou jullie het ook niet een klein beetje lekkerder vinden om, ja, om toch meteen door te kunnen fietsen?
3: Ja, uiteraard is dat veel beter. Maar ik snap wel, het is een druk punt. Maar ja, ik ben er ook wel voor de fiets meer voorrang krijgen. We willen allemaal naar minder auto's, minder brandstof en noem maar op.
1: De provincie Zeeland wil dat inderdaad ook aanmoedigen. En zijn met een app gekomen. En daarmee, als u die installeert, zou u eigenlijk bijna direct groen kunnen krijgen. Is dat iets wat u ook op uw smartphone zou installeren?
3: Zeker weten, ja. Zeker bij punten waar je heel lang moet wachten. Dan is dat wel fijn. Dan zullen de autobestuurders niet fijn vinden. Maar,
4: nee. En ja. Als het regent is het helemaal fijn.
0: Zeker, zo ja. Is dat. De Das Zo Gefietst app is al te installeren. De groenlichtfunctie zal binnen nu en een half jaar werken. Ja, Jaap Koree is er zo met het laatste sportnieuws. Eerst nog de weersverwachting. Blijft vanmiddag droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt op naar een graad of 17 à 18 bij een meest matige noordwestenwind. Vanavond blijft het droog met brede opklaringen. Vannacht koelt het dan af naar een graad of 11. Morgen is het ook nog aan de koele kant met 18 graden. Maar daarna wordt het geleidelijk warmer. Dinsdag wordt het 22 graden met wolken, zon en lokaal nog kans op een bui. En vanaf woensdag krijgen we onvervalst zomerweer. Met temperaturen van 25 graden of meer. En vaker zon.

0: Nou, voor dat laatste sportnieuws is aangeschoven, Jaap Koré, goedemiddag.
1: Goedemiddag Esme. Hoek heeft de selectie voor het aankomende seizoen in de tweede divisie versterkt met de Belg Sebastiaan Brebels. De 31-jarige middenvelder speelde meer dan 250 wedstrijden als prof en was afgelopen seizoen nog actief bij Lokeren op het op 1 na hoogste Belgische niveau. Brebels werd opgeleid bij AA Gent en Anderlecht, speelde in zijn thuisland als prof voor Zulte Waregem, Cercle Brugge, Lommel en Lierse SK. En daarnaast ging de controlerende middenvelder een aantal jaar geleden een buitenlands avontuur aan. Hij voetbalde voor KA Akureyri. Ik had er tot vanmorgen nog nooit van gehoord, moet ik eerlijk zeggen. Maar wel op het hoogste niveau in IJsland. Brebels kiest nu voor Hoek om dicht bij huis te kunnen voetballen. Hij woont op een half uur rijden van het sportpark van de Zeeuws-Vlaamse club. De talentvolle atleet Ezra Bogaert van Dynamica heeft bij wedstrijden om de Gouden Spike in Leiden een 26 jaar oud Zeeuws record uit de boeken gelopen. De pas 17-jarige Bogaert liep op de 400 meter een tijd van 47 seconden en 37 honderdste. En hij won daarmee het onderdeel en nam dat Zeeuwse record over voor atleten tot 20 jaar van Daniel Ward uit Hulst, die ruim 9 tiende langzamer was destijds. Dat was dus in het jaar 2000. Met zijn tijd staat Bogaert nu ook op de eerste plaats op de Nederlandse ranglijst 400 meter tot 20 jaar. Daar gaan we dus nog veel van horen in de toekomst. Dan wielrenner Rico van Damme heeft in Vlaanderen de omloop Belzele-Waas op zijn naam geschreven. De veelwinnaar uit Ierseke zat met 4 Belgen in de kopgroep en sprintte na een kleine 100 kilometer naar de overwinning. De 29-jarige van Damme die rijdt voor Team Sibbel-Sebon, wint de laatste jaren heel veel koersen op hoog amateurniveau. Tot slot nog 2 aanraders voor de Zeeuwse voetballiefhebber. In de app en op de website vind je een artikel over het afgelopen voetbalseizoen in cijfers. Hoeveel kampioenen waren er? Welke clubs scoorden de meeste goals? En welke trainer was het meest succesvol? Je leest het daar allemaal terug. En vanavond op televisie hebben we een speciale

Anastasia, haar hits uit 2004 aan het begin van 6 uur lang de muziekmiddag. Je hoorde Left Outside Alone. We hebben heerlijk opmerkelijk nieuws vandaag. Het jaar van de hit is dit keer 2013. En we kijken natuurlijk terug naar 14 juni in de geschiedenis en vandaag vroeger. En we feliciteren BN'ers die ook vandaag weer jarig zijn op de 14e juni. Verder heel veel muziek in dit uur nog. Muziek van Juan Luis Guerra, van Rod Stewart. Chef Special komt langs, Whitney Houston. En nu gaan we naar Shaboozey samen met Miles Smith. Dit is Blink Twice.

Even terug naar 1999 met Whitney Houston. My love is your love. Later in de muziekmiddag hebben we dus dat opmerkelijke nieuws. En dat, ja, dat heeft alles te maken met heel bijzondere tuindecoratie. Zover is het nog lang niet. Eerst veel muziek zoals deze van Bente.

Kan je me zien? Een mooie, gevoelige plaat van band die je vaak hoort in de muziekmiddag. Zometeen muziek van Adele en Chef Special, maar eerst naar 1982. Die grote hit voor ABC, The Look of Love.

Adele, Easy on Me. Zometeen in de muziekmiddag gaan we even wat bekende Nederlanders feliciteren die vandaag op 14 juni jarig zijn. Maar eerst Juan Luis Guerra.

Shanna Spyro, Material Lover is de titel van deze heerlijke nieuwe plaat van haar. Het is tijd om even wat BN'ers te feliciteren. Op deze 14 juni zijn er weer een paar jarig. Zo viert radio DJ en voice-over Jeroen Kijk in de Vechten vandaag zijn 52e verjaardag. Ook presentatrice Natasja Vroger mag een kaarsje extra uitblazen. Zij wordt 61. En filmregisseur Nettie van Horen bereikt vandaag de mooie leeftijd van 75 jaar. Van harte allemaal.

0: wegens het grote succes nu nog spectaculairder Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
1: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive al voor €223,50.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
3: Voordeeluitjes.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Pas op hoor, deze is heet.
12: Oef, ja. Wil er iemand nog wat drinken?
11: Ja, graag.
12: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
11: En voor mij, man?
12: En een frisje voor jou.
11: Dank je. Proost.
13: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
14: Omroep Zeeland.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
14: Omroep Zeeland.
16: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 7:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. 2 tramlijnen rijden niet, een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit een eerste exitpoll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemde 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn 2 mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen bij zich die gisteren uit een bestelwagen waren gestolen. De waarde van de spullen wordt geschat op €15.500. De 2 verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. Op het vliegveld in Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon, vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor, tot 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen, daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: de hete zomer, Crayon rolluiken.
17: Geluidsoverlast?
3: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
19: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
20: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
21: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
22: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
21: Sorry bo, het is beauty.
22: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
24: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
25: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Boutiquehotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu, €154,50. Voordeelhaartjes.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
25: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
26: Goedemiddag.

I just died in your arms tonight. Je hoorde de Cutting Crew aan het begin van weer een uur muziekmiddag hier bij Omroep Zeeland. Zometeen vandaag vroeger, dan stappen we in de tijdmachine en reizen terug naar 14 juni in de geschiedenis. Maar eerst een stukje zomer.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Joe Cocker. Een groot hit voor hem in 1974. You are so beautiful. Zometeen die hele mooie van de Cars. Die is 10 jaar ouder dan die van Joe Cocker. Maar eerst Ed Sheeran.
1: You're

Drive van de Cars. Wat een mooie plaat is dat nog steeds. Dit is de muziekmiddag waar je naar luistert op Omroep Zeeland. Tot aan 6 uur vanmiddag. Om 5 uur hebben we nog nieuws uit onze provincie in Zeeland nu. En straks gaan we naar vandaag vroeger. Kijken we bijvoorbeeld naar de geschiedenis van 14 juni 1945.

Emily Sunday, je hoorde Next to Me. Daarvoor de nieuwste track van Niall Horan, Dinner Party. Het is hoog tijd geworden in de muziekmiddag voor vandaag vroeger. We stappen in de tijdmachine en reizen naar 14 juni. Terug in de tijd naar 1777 bijvoorbeeld. Want op dat moment neemt het Continental Congress de eerste officiële vlag van de Verenigde Staten aan. 13 strepen en 13 sterren voor de oorspronkelijke staten. 14 juni is sindsdien in Amerika bekend als Flag Day. Op 14 juni 1940 trekken Duitse troepen Parijs binnen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Franse hoofdstad wordt bezet, een enorme symbolische klap in Europa. En op 14 juni 1985 wordt het Schengenakkoord ondertekend door België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Nederland. Daarmee wordt de basis gelegd voor vrij reizen zonder vaste grenscontroles binnen een groot deel van Europa. Dat allemaal vandaag vroeger op 14 juni.

Jonas Brothers in de Muziekmiddag. Je hoorde Only Human. Straks hebben wij in het volgende uur van de Muziekmiddag opmerkelijk nieuws over hele bijzondere tuindecoratie. En de mensen die hadden het zelf niet in de gaten.

Shakira met haar laatste hit Zoo. Luister naar Omroep Zeeland, de muziekmiddag. Neem je mee terug naar halverwege jaren 90. Dit is een grote hit geweest in die tijd voor Mike en de

0: Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: 24 juni, demodag van raamfietsen.
1: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 8:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet, een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit de eerste exit poll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemden 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn twee mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen gestolen. Net als opvallende spullen als een Lego-set en twee leeuwenknuffels. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. De meeste spullen zijn inmiddels weer terug. In Brazilië heeft een vrouw van 21 een bungee jump niet overleefd. Ze bleek niet vast te zitten aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter terwijl medewerkers machteloos toekeken. Twee van hen sloegen daarna op de vlucht. Het weer, er trekken wat buien over het land, verder bewolkt en af en toe zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen, daarna overal zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
12: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika, zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
13: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
12: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
14: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
16: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
17: Je zolder, opslag of gemiste kans? Met een Luxbox dakserre maak je er een lichte, volwaardige leefruimte van. Van zolder naar leefruimte. Kom naar het belevingscentrum in Capelle en ervaar het zelf. Ga naar luxbox.nl.
18: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
17: Ontdek jouw dakserre op luxbox.nl en plan je afspraak.
18: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Tramper in Goes.
19: Goedemiddag.

van die vele mooie platen die Donna Summer gemaakt heeft. 1976 komt die vandaan uit dat jaar. Could It Be Magic aan het begin van weer een uur muziekmiddag. Straks opmerkelijk nieuws, maar nu eerst halverwege...

Maroon 5, Memories. Over memories gesproken. Straks een herinnering uit 1990 van Tina Turner. Maar eerst, the one we seek. Dit is Raccoon.

Tina Turner, I don't wanna lose you. Je luistert naar Omroep Zeeland, de muziekmiddag. Straks gaan we ook nog voor het eerst naar het jaar van de hit. Nee, 2013. Kijken we even wat er populair was in de bioscopen in dat jaar van de hit. Maar eerst nog muziek. Wat dacht je van die mooie nieuwe van Bruno Mars?

Simply Red, Your Money's Too Tight to Mention. En als ik me goed herinner, was dat de allereerste kennismaking op hitgebied met de band Simply Red. Het is tijd om naar opmerkelijk nieuws te gaan hier in de muziekmiddag. We gaan daarvoor naar het Britse Norwich, waar een vrouw er onlangs achter kwam dat haar tuindecoratie al 66 jaar lang een bom was. De 87-jarige Valerie Smith had het ding al die tijd naast haar schuurtje staan. Een halve meter lang, loodzwaar en volgens haar man, oud-militair, compleet ongevaarlijk. Dus werd het gewoon een onderdeel van de tuin. Sterker nog, op feestjes speelden gasten ermee en bezoekers vroegen regelmatig: waar heb je die vandaan, joh? Nou, dat ging tientallen jaren goed. Tot een 24-jarige student tijdens het onkruidwieden dacht: hé, volgens mij is dit helemaal geen tuinkunst. Hij belde direct de politie. Nou, dat leverde hem eerst nog een standje op van Valerie. Maar de politie bleek hem toch gelijk te geven. Het ging namelijk om een oefenbom waarmee vroeger lichtpijlen de lucht in werden geschoten. En die werd door de explosieve opruimingsdienst veilig afgevoerd en uiteindelijk opgeblazen. Voor de zekerheid moest wel de hele straat worden afgezet en werden bewoners binnen een straal van 100 meter geëvacueerd. Behalve Valerie zelf. Die zei doodleuk: ik woon er al meer dan 60 jaar naast, dus ik blijf gewoon zitten. Kortom, sommige mensen hebben een tuinkabouter in de tuin en anderen gewoon een bom. Dat is toch opmerkelijk nieuws?

0: concrete heart.
1: Tholen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Nielsson in de muziekmiddag. Het is tijd geworden voor het jaar van de hit. De eerste keer. We gaan naar 2013. En welke films waren er nou ontzettend populair in de bioscopen in Nederland? Nou, op nummer 5. The Hobbit. The Desolation of Smaug. Een nieuw avontuur in Midden-Aarde met de angstaanjagende draak Smaug als grote blikvanger. Op nummer 4. The Hunger Games. Catching Fire. Het vervolg op de populaire reeks trok ook in Nederland weer veel bezoekers naar de bioscoop. Op nummer 3, Despicable Me. 2, The Minions veroverden de bioscoopzalen en groeiden uit tot wereldsterren. Net als Gru trouwens. Op nummer 2, Skyfall, de James Bond film. Die bleef ook in 2013 nog uitzonderlijk populair bij het Nederlandse publiek. En de absolute bioscoophit van het jaar. Iedereen kende uiteindelijk Let It Go, het nummer. En de film Frozen groeide uit tot een wereldwijd fenomeen. De best bezochte film in ons jaar van de hit 2013.

Onze muzikale trein die stopte op perron 1981. Je hoorde de Police. Every little thing she does is magic. Daarvoor de laatste track van Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Later in de muziekmiddag gaan we nog een keer terug naar het jaar van de hit. Dan krijg je de nieuwsfeiten uit 2013. En natuurlijk een hele grote hit uit dat jaar. Maar zover is het nog lang niet. Er is nog veel muziek. Wat dacht je van deze van Anna Kendrick? Dit is Cubs.

0: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Boutique Hotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu. €154,50.
1: Voordeeluitjes.nl.
2: Jouw avontuur start bij Wave and Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
0: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
2: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
4: Oh, heerlijk hier, hè?
5: Ja, eindelijk even niks.
6: Het is echt nice.
7: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, 2 bier.
6: Voor mij?
4: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
7: Por favor.
6: Proost. Proost.
8: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika, zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
12: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract, net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
12: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
14: Omroep Zeeland.
15: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op de provinciale weg in Zeeland, waar donderdag bij een verkeersongeluk 4 fietsers omkwamen, is de snelheid aangepast. Omdat veel mensen er bloemen neerleggen, mag op de N290 nu 50 in plaats van 80 gereden worden, meldt Omroep Zeeland. In een flauwe bocht raakte een auto van de weg en reed op een naastgelegen fietspad een groep fietsers aan. 3 kinderen en een directrice van de school kwamen om het leven. De 19-jarige bestuurder van de auto zit vast. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen gericht op een commandocentrum van Hezbollah. 2 mensen zijn omgekomen en 4 anderen raakten gewond, melden Libanese staatsmedia. Sinds 8:15 vanochtend zit een deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom. De storing werd veroorzaakt door een brand in een hoogspanningsstation. Netbeheerder Stedin verwacht dat het nog de hele middag gaat duren voordat het is opgelost. Zo'n 20.000 huishoudens zitten zonder stroom, net als 2 tramlijnen in de stad. In Brazilië zijn 6 mensen opgepakt na de dood van een vrouw bij het bungee jumpen. De Braziliaanse vrouw van 21 zat niet vast aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter en hulpdiensten konden niets meer voor haar doen. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig, verder bewolkt en zo goed als droog bij 18 graden. Vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
0: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen al vanaf €79. Voordeeluitjes.nl.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
1: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
0: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
14: voordeeluitjes.nl.
1: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
17: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
21: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
22: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
23: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
24: Hans, alleen de prijs is anders.
21: Nu bij Dirk, Lavazza koffiebonen. €12,99. Prachtige prijs.
25: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
26: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
25: Hoe dan?
26: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
27: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
13: De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met

Alex Warren, je hoorde Fever Dream aan het begin van weer een uur muziekmiddag. Straks gaan we weer naar het jaar van de hit 2013. En we hebben heel veel hits uitgekozen voor jou in dit uur. Taylor Swift komt langs, Nate Smith, Ashford en Simpson, Smelly Kitchen, die leuk, komt hier langs. Enrique Iglesias en nu Mike Oldfield samen met Maggie Riley.

zomerse geluiden van Enrique Iglesias samen met Farruko. Je hoorde Me Passé. Dit is de muziekmiddag tot 6 uur vanmiddag hier bij Omroep Zeeland. Love Somebody, dat is een hit voor morgen.

0: David Bowie, het mooie Golden Years uit 1976.
1: Muziek uit Zeeland.
0: Ik heb hem al vaker gedraaid. Het is een buitengewoon fraai nummer geworden. Die nieuwe van Smelly Kitchen, genaamd Boogaloo.

Wilson Phillips in de muziekmiddag. Je hoorde Hold On. Het is weer tijd geworden voor het jaar van de hit 2013. Je krijgt van mij de nieuwsfeiten en zometeen een hele mooie hit. In april wordt de wereld opgeschrikt door de aanslag tijdens de Boston Marathon. Twee explosies bij de finish kostten 3 mensen het leven en verwonden honderden anderen. In juli 2013 wordt Willem-Alexander inguldigd als koning van Nederland, nadat koningin Beatrix afstand heeft gedaan van de troon. Voor het eerst in ruim een eeuw heeft Nederland weer een koning. En in december van 2013 overlijdt Nelson Mandela op 95-jarige leeftijd. Wereldleiders en miljoenen mensen staan stil bij het leven van de man die symbool stond voor verzoening en vrijheid. En dan naar de hit Michael Bublé scoort met It's a Beautiful Day. En ondanks de vrolijke titel is het nummer eigenlijk een break-up song. Bublé zingt over een relatie die voorbij is, maar in plaats van verdrietig te zijn, viert hij juist zijn herwonnen vrijheid. En dat maakt het een van de meest opgewekte afscheidsliedjes die ooit een hit werden in ons jaar van de hit 2013.

Weer een nieuwe track van Ilse de Lange. Je hoorde Something Good daarvoor uit 1985. Die mooie van Ashford & Simpson, Solid. En daar weer voor die plaat uit ons jaar van de hit, Michael Bublé uit 2013. It's a beautiful day. Over jaar van de hit gesproken. Straks gaan we nog een keer terug. Eén keer terug naar het jaar van de hit. Krijg je van mij de prijzen die je betaalde in de supermarkt in dat jaar. Maar zover is het bij lange na nog niet. Eerst nog heel veel muziek. Nu bijvoorbeeld Taylor Swift.

Die lekkere vrolijke plaat van Billy Joel, Tell Her About It. Dit is de muziekmiddag waar je naar luistert op Omroep Zeeland. Tot aan 6 uur. Straks om 5 uur nog het provinciaal.

0: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
0: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
1: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.

0: of Capelle. Maar je kunt natuurlijk ook mega veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man.
0: Voor elk budget een megabed. Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Omroep Zeeland.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
7: Omroep Zeeland.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Netbeheerder Stedin zegt dat de stroomstoring in Rotterdam-Zuid rond 5 uur vanmiddag verholpen kan zijn. Zo'n 20.000 huishoudens hebben last van de storing. En ook rijden sommige trams niet, doen verkeerslichten het niet en kunnen liften en roltrappen niet werken. De storing begon vanochtend aan de slingen na een brand in een hoogspanningsstation. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Terholen verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op een schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen bloemen neerleggen op de plek. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op een groep leerlingen uit groep 8. Drie van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. Na de val van een kabinet moet niet automatisch een nieuwe verkiezing komen. Daarvoor pleit vertrekkend vicepresident Raad van State Tom de Graaf in Buitenhof. Volgens hem zou eerst geprobeerd moeten worden om een nieuwe coalitie te vormen, zoals ook in andere landen gebruikelijk is. De Graaf vindt dat Nederland behoefte heeft aan meer politieke stabiliteit en een lange termijn beleid. Eerder deed ChristenUnie-leider Bikker eenzelfde voorstel, maar dat kreeg weinig steun. Een groot deel van de spullen die gisteren in de VS werden gestolen van het Engelse nationaal voetbalteam zijn weer terug. Het ging om ruim 15.000 euro aan gesigneerde shirts, schoenen en ballen. Twee mannen zijn aangeklaagd voor de diefstal. Ze riskeren een celstraf van 7 jaar. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig, verder bewolkt en zo goed als droog. Het is ongeveer 18 graden, vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen dan meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
12: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
13: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
14: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
15: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
16: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie... en zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
15: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
7: Omroep Zeeland.
8: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Richard.

In het kader van Kom, ik doe eens gek, zing ik over dat ik een trein ben. Albert Hammond deed dat in 1974. Dit is de Muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Zometeen nog het jaar van de hit 2013. Veel muziek van Snelle, van Genesis, van Blond.

In a moment you can't get out of. Je hoorde U2. Zometeen reizen we naar het jaar van de hit wat we gisteren hadden, 1979. Doen we met een breekbare plaat van Blondie, maar eerst...

Stanley, genaamd Heart of Glass. We gaan nog een keer terug naar het jaar van de hit, 2013. De tijd van de eerste WhatsApp-groepen, Spotify, dat steeds groter werd, en Facebook op zijn hoogtepunt. Maar wat betaalden we toen eigenlijk voor de dagelijkse boodschappen? Een heel bruin brood kostte ongeveer €1,50. Een kratje pils bij de supermarkt was je voor een A-merk pils gemiddeld ongeveer €11 kwijt. En een pak melk van 1 liter, dat stond voor ongeveer 80 cent in het schap. En wat verdien je eigenlijk in ons jaar van de hit 2013? Nou, het wettelijk minimumloon voor een volwassene van 23 jaar en ouder lag in 2013 op ongeveer €1469 bruto per maand.

0: Dat waren er weer drie achter elkaar hier in de muziekmiddag. Max en Andy Grammer hoorde je met The Thing I Love. Hold On My Heart van Genesis. En zojuist Train met het mooie 50 Ways to Say Goodbye. Zometeen gaan we naar een mooie van Chaka Khan. Maar eerst Snelle, die laat altijd het licht aan.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al net keer gelezen.

En van die hele mooie platen uit de tijd dat de disco hoogtij vierde. Chaka Khan hoorde je met I'm Every Woman. Zometeen bij Omroep Zeeland. Zeeland nu, direct na het normale NOS nieuws. Met daarin het allerlaatste nieuws uit onze provincie. Tot die tijd nog muziek hier in de Muziekmiddag. Wat dacht je van deze van Raccoon Nickel? For good.

0: wegens het grote succes nu nog spectaculairder Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
1: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
2: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
3: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
3: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
4: Rand? Nee.
3: Fair enough.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Cello-virtuoos Brian Cheng soleert in het legendarische celloconcert van Dvorak. Ook hoor je Tchaikovsky's meesterlijke vierde symfonie op 20 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert! Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
9: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
10: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
9: Echt?
10: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
11: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
12: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur.
13: Omroep Zeeland.
14: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stroomstoring in Rotterdam-Zuid is opgelost. Netbeheerder Stedin zegt dat alle stroom weer geleidelijk wordt aangezet nu. De storing begon vanochtend na een brand in een hoogspanningsstation. Bijna 20.000 huishoudens hadden er last van. Ook werkten verkeerslichten niet en konden sommige trams niet rijden. Volgens de veiligheidsregio werkte ook het mobiele netwerk minder goed. Stedin verwacht dat alle huishoudens om 6 uur vanavond weer stroom hebben. Voor de kust van Kroatië zijn 3 mensen om het leven gekomen toen een zeilboot waarop ze zaten in botsing kwam met een veerboot. Volgens de autoriteiten wordt nog naar 1 vermiste opvarende gezocht. 8 mensen die op de zeilboot zaten konden worden gered. 8 alle opvarenden van de zeilboot kwamen uit Tsjechië. Het ongeluk gebeurde tussen de eilanden Brak en Solta. De veerboot had 125 mensen aan boord. De veerdienst heeft alle geplande vaartochten van vandaag geannuleerd. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Terholen verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen op de plek bloemen neerleggen. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op de groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. De Formule 1-race van Barcelona is gewonnen door Lewis Hamilton. Het is zijn eerste zege in een auto van Ferrari. WK-leider Kimi Antonelli leek tweede te worden, maar viel in de slotfase uit. Max Verstappen finishte als 4e. En autocoureur Nick de Vries heeft de 24 uur van Le Mans gewonnen. Hij won samen met een Japanse en een Britse coureur. De Franse autosportklassieker Le Mans werd voor de 94ste keer verreden. En de Vries is de 3e Nederlander ooit die de race wint. Het weer langs de kust en in Zeeland zonnig. Verder bewolkt, maar wel droog bij 18 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Ik heb mensen pijn.
18: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen, geef aan de collectant.
19: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
20: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
18: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
21: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
22: Omroep Zeeland.
23: Goedemiddag, Zeeland nu. Nieuws, weer en sport met Esme Beg.
24: Bij de stille tocht in Axel die vanavond wordt gelopen, worden duizenden mensen verwacht. Mensen die meelopen worden opgeroepen in het wit te komen en een knuffel mee te nemen. Welkom bij Zeeland Nu. Verder in deze uitzending van zondag 14 juni. De Delta Ride for the Roses heeft opnieuw een recordbedrag opgehaald voor onderzoek naar kanker. En in het Zeeuwse sportnieuws blikt oud-WK-deelnemer Jan Poortvliet, ook de oom van Jan-Paul van Hekken, vooruit op de wedstrijd die Nederland vanavond speelt tegen Japan. Het weer in het kort, vanavond blijft het droog met brede opklaringen. Vannacht koelt het af naar 11 tot 14 graden. En het uitgebreide weerbericht, dat krijg je zo van mij. Goedemiddag, bijna 5 minuten over 5. Vanavond om 7 uur is er in Axel een stille tocht ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het ongeluk bij Terholen. 3 kinderen en de schooldirecteur van basisschool De Warande kwamen om het leven nadat een auto inreed op de klas die onderweg was naar een schoolkamp. Aan de telefoon heb ik Angie van der Heijden, een van de initiatiefnemers van de stille tocht. Eerst wat meer over de tocht van zometeen. Welke route wordt er gelopen?
25: De bedoeling is dat we met z'n allen verzamelen bij Pop Interieur. En dat wij vanuit daar te voet met z'n allen mensen die dan eens komen, te voet naar de Warande lopen. Zodra wij bij de Warande zijn aangekomen, dan kunnen we daar nog een keer afscheid nemen met z'n allen. Dan willen we 2 minuten stilte houden tegen nagedachtenis aan de slachtoffers. En dan is er nog een jongen die een liedje gaat zingen tegen nagedachtenis, ook aan de slachtoffers. En dan zal er nog een klein bedankwoordje gedaan worden.
24: Wanneer dacht u, die stille tocht moet er komen?
25: Nou, ik ben er eigenlijk gisteravond of gisterenmiddag pas in meegekomen. Mm. Er was een jongen, de Milo, helemaal super, echt waar. Ja, heel lieve jongen eigenlijk. Die had die flyer eigenlijk rond laten gaan. Maar niet nagedacht over dat er nog best wel veel bij kwam kijken om het te kunnen regelen. Vooral de praktische zaken en de veiligheid en het verkeer en vooral die dingen. En toen ben ik eigenlijk via Oscar van der Wallen van de verkeersregelaars eigenlijk erin gekomen. En zo zijn we eigenlijk alles gaan regelen.
24: Om het toch mogelijk te kunnen maken. Want toen hij dat had doorgestuurd, merkten jullie ook wel dat in Axel de behoefte er ook was?
25: Ja, we hoorden er heel veel mensen over. Maar ze wou ook vooral weten van, is macht wel? Want dat waren vooral van de mensen ook vooral heel veel vragen van, is het allemaal goed geregeld? Dus nou, bij deze, alles is netjes geregeld met goedkeuring van de gemeente en de politie. Ja.
24: Vanavond is om 7:00 de start van de stille tocht aan de Nieuwe Dijk. Hoeveel mensen verwachten u dat er komen?
25: Nou ja, Axel bestaat al uit plusminus 8000 inwoners. En we zijn gewoon een hele hechte gemeenschap. Maar ook daarbuiten komen mensen vanuit omgeving Hulst, Terneuzen. Dus we verwachten echt wel duizenden mensen vanavond.
24: Angie van der Heijden, een van de initiatiefnemers van de Stille Tocht. Dank u wel. De gemeente Terneuzen vraagt nog mensen die naar de Stille Tocht komen zoveel mogelijk op de fiets of te voet te komen. En wie dus meeloopt, wordt door de organisatie gevraagd in het wit te komen en een knuffeltje mee te nemen.

0: De Delta Ride for the Roses heeft dit weekend een recordbedrag van bijna €650.000 opgehaald voor kankeronderzoek. Ruim 6.000 deelnemers stapten daarvoor op de fiets in Goes en Terneuzen. De editie in Zeeuws-Vlaanderen kreeg door het tragische ongeluk bij Terholen nog een extra emotionele lading. Verslaggever Katie van Essen sprak met voorzitter Erik de Ruijser.
1: Wij organiseren deze rit zeg maar, om geld bij elkaar te brengen, om onderzoek te financieren wat gedaan wordt door onderzoekers en wat dan weer gefinancierd wordt door KWF. Dus alle bijdragen die wij bij elkaar halen dit weekend, dat gaat naar KWF en daar worden dus die onderzoeken uit betaald. Wij financieren dus 3 onderzoeken. Dat is borstkanker, kinderkanker en darmkanker. En de onderzoeken daarna, daar wordt het geld voor besteed.
2: Waarom is dat zo belangrijk om dat op deze manier te doen?
1: Wij vinden het heel belangrijk omdat zeg maar, in Nederland kanker nog steeds een heel erge ziekte is. Een enge ziekte is, waar wel heel veel mensen aan komen te overlijden. In totaal heeft in Nederland 1 op de 2 mensen krijgt rechtstreeks of indirect te maken met kanker. En dat zijn er heel veel. En met het onderzoek zeg maar, is wel gebleken dat de overlevingskans na 5 jaar enorm toeneemt, significant toeneemt. Als we kijken, zeg maar 1950, 1949, was er een overlevingskans van 25% na 5 jaar. En dat is nu al toegenomen naar 70% naar de gemiddelde alle kankersoorten bij elkaar.
2: En de start was anders dan de andere jaren. Kunt u me meenemen in wat er gebeurd is en waarom jullie voor deze keuze hebben gemaakt?
1: Ja, afgelopen donderdag is er natuurlijk een dramatisch ongeval gebeurd in Zuid-Vlaanderen, in de buurt van Vogelwaarde. Waarin zeg maar, een schoolklas is aangereden door een automobilist. Waarbij 3 kinderen zijn omgekomen en 1 begeleidster. Dat heeft een geweldige dramatische impact zeg maar, op de omgeving hier en op de mensen die hier wonen, de samenleving. Dus wij hebben daar wel over nagedacht van god, moeten we nou de ride door laten gaan of moeten we dat niet doen? Maar uiteindelijk, weet je, de ride draait ook om alles wat met emotie rondom overlijden en de kans om toch te kunnen overleven te maken heeft. Dus we voelen wel zeg maar, die verbondenheid met mensen die van dat ongeval dramatisch slachtoffer zijn geworden en ook hun omgeving. Gezien die impact van dat ongeval op die omgeving hebben gezegd van nou, we gaan het wel op een wat meer ingetogen manier doen.
3: Ik kom uit Axel, dus je weet vast al wat er is gebeurd. Ja, dat is sowieso zonde om te zien. Dus daar vies natuurlijk ook voor.
4: Dat zit iedereen in het achterhoofd en dat denken we ook allemaal aan.
5: Eigenlijk hoopte ik gewoon dat het niet zou gebeurd zijn geweest, maar ja, kan niet. Kan niet meer teruggedraaid worden.
0: Ja. Dat zijn de deelnemers van de fietsrit over het tragische ongeval in Terholen tegen verslaggever Katie van Essen.

The Supremes, Where Did Our Love Go? Dan is het tijd om zo naar het weer te gaan. Maar in het Zeeuwse sportnieuws hoor je zo een zenuwachtige Jan Poortvliet die vooruitblikt op de wedstrijd van zijn neefje Jan-Paul van Hekken vanavond met Oranje tegen Japan. Blikken wij even vooruit op het weer, want vanavond blijft het droog met brede opklaringen en vannacht koelt het af naar 11 tot 14 graden. Morgen is het ook nog aan de koele kant met 18 graden. Maar vanaf namorgen wordt het geleidelijk warmer. Dinsdag wordt het dan al 22 graden met wolken, zon en lokaal nog wel kans op een bui. Vanaf woensdag, ja, dan krijgen we echt heerlijk zomerweer met temperaturen van 25 graden of meer en vaker zon.

0: Wellicht heb je het al in je agenda staan, maar om 10 uur vanavond speelt het Nederlandse elftal de eerste wedstrijd op het WK voetbal tegen Japan. En dit wordt ook de avond waarop Jan-Paul van Hekken in de voetsporen treedt van zijn oom Jan Poortvliet. Want Poortvliet speelde voor Oranje op het WK van 1978 en is nu, bijna 50 jaar later, misschien wel de grootste fan van zijn neef Jan-Paul. En daarom zal Poortvliet dit WK voor iedere wedstrijd van Nederland voorspellen wat hij van de wedstrijd verwacht. Voor vanavond verwacht hij in ieder geval dat Van Hekken in de basis van Oranje zal staan.
1: Nee, nu twijfel ik niet. Ik heb natuurlijk 2 wedstrijden gekeken en ik vond hem de eerste wedstrijd eigenlijk tegen onze vriend uit Hongarije, dat hij het heel goed deed. De tweede wedstrijd was hij toch nog een van de, ja, vond ik toch nog van de betere. Dan in het elftal. Dus ik hoop alleen dat het elftal in zijn geheel vanavond van zich afbijt. Want als we dat niet doen, dan wordt het een heel moeizaam WK. Wat ook heel veel mensen verwachten eigenlijk. Ik zit wat anders in elkaar met al die beelden die ik nou gezien heb. Is mijn hoop toch weer groter dat het vanavond gewoon gebeurt.
2: Nu heb jij 19 interlands gespeeld, waaronder een WK-finale. Nu speelt je neefje in het Nederlands elftal. Brengt dat ook spanning en zenuwen met zich mee, of niet?
1: Elke wedstrijd. Ja, omdat je, kijk, het is eigenlijk hetzelfde of je naar je zoon zit te kijken. Dus je wil dat hij het goed doet. Die zit dus met een heel andere spanning toch te kijken. Zo van, normaal kijk je een voetbalwedstrijd met voetbalspanning. Maar nou is de spanning toch wat groter, omdat je natuurlijk de hoop hebt dat hij daar volle bak in mee kan gaan. Of er misschien wel bovenuit kan steken. En dan is het natuurlijk helemaal mooi. En Jan-Paul kennende verwacht ik niet anders. Kijk, je weet één ding. Als je vanavond gaat spelen tegen Japan, dan weet je ook dat je aan de bak moet. Dan weet je ook dat er doorgedekt moet worden, dat er constant op opgelet moet worden. Dus je weet ook dat je zo'n wedstrijd met een hele andere intensiteit gaat spelen dan zeg maar de vriendschappelijke wedstrijden die er zijn. Want dat is toch een beetje het uitzwaaien, het beginnen. Dus nu gaat het echt om het echi. En ik verwacht eigenlijk een getergd Nederland elftal. Ik heb natuurlijk niet helemaal de opstelling. Hè. Wat wordt daar nog veranderd? Wordt er nog wat aan toegevoegd? Wordt er nog wat? Dus dat weet je toch niet tot vanavond, denk ik. Maar ik verwacht gewoon, weet wel, ze kunnen allemaal goed voetballen. Ze hebben allemaal kwaliteiten. Dus nu moet je alleen die kwaliteiten bundelen. En ik denk dat je vanavond vol gas moet gaan. En in voetbal weet je altijd, je hebt een beetje geluk nodig. Hè? Dus laten we eerlijk zijn. Ze hebben 2 baggerwedstrijden gespeeld. Of geen goede wedstrijden, laat ik het zo zeggen. Maar die wedstrijden hadden eigenlijk ook in een veel grotere score eigenlijk naar boven kunnen komen.
2: Hoe en waar ga je kijken vanavond?
1: Ik zit met mijn familie natuurlijk vanavond. Hè. De familie komt bij elkaar en die gaan kijken met dezelfde intentie, met dezelfde spanning als ik, denk ik.
2: En deze rubriek heet Ome Jan voorspelt, dus daar eindigen we dan maar mee, hè? Met de voorspelling.
1: Ja, nee, dat is mooi. Ik ga voor 1-3, of 3-1 of 1-3, ik weet niet wie thuis speelt.
2: Volgens mij op papier Nederland.
1: Kijk, 3-1. Dit zou heel lekker zijn.
2: Ja, eind. Toch?
1: Ja, jongen.
2: Dankjewel, Jan. Tot volgende.
1: Oké, jongen. Hoi, hoi. Groetjes. Hoi, hoi. Hoi, hoi.
0: Nou, 3-1 dus volgens ome Jan Poortvliet. Hij was in gesprek met verslaggever Jan-Jaap Korea. Die waagde zich dan toch weer niet aan een voorspelling. Ik zeg dat het gewoon bij 1-0 blijft. Dus Nederland 1, Japan 0. Vanavond, of na vanavond, weten we meer. Om 10 uur dus speelt Nederland tegen Japan. Live te zien ook op NPO 1. En met de wedstrijd waar we voorop vooruitblikken, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Zeeland Nu van deze zondag 14 juni. Wil je op de hoogte blijven van het nieuws, het Zeeuwse nieuws, dan kun je in onze app natuurlijk kijken of op de website omroepzeeland.nl. Voor nu wil ik je een hele prettige avond wensen.
3: Omroep Zeeland. Goedemiddag.

Sam Fender samen met Olivia Dean, Rain Me In. Het leuke aan het nummer is dat die samenwerking eigenlijk min of meer per ongeluk is ontstaan. Sam die had het nummer al jaren op de plank liggen en dacht niet eens dat het een single zou worden. Toen Olivia Dean zijn nieuwe album mocht beluisteren, koos ze precies dat nummer als favoriet. Ze besloten het vervolgens samen te zingen tijdens een stadionconcert.

Dit is de muziekmiddag. Zometeen heb ik voor jou in de aanbieding Alvaro Soler en Bruce Springsteen. Maar eerst de laatste hit voor Rondé. Never Be.

El mismo sol, je hoorde Alvaro Soler in de muziekmiddag. Ik ga het nu hebben over een samenwerking die bijna niet was gebeurd. De band Incognito die was bezig met een nieuwe versie van een oude jazz-funk-klassieker toen DJ Giles Peterson voorstelde om soulzangeres Jocelyn Brown te vragen. Bandleider Bluey die dacht dat dat veel te hoog gegrepen was, maar het lukte toch. Jocelyn zette haar stem op de plaat en juist die combinatie bleek goud waard. Het werd de internationale doorbraak voor Incognito. En in Nederland kwam de single zelfs tot nummer 2. Always There.

Ed Sheeran, daar was hij weer met zijn cameraatje. De muziekmiddag is bijna ten einde, maar ik heb nog een paar plaatjes tot aan het nieuws van 6 uur. Waaronder deze uit 1983 van The Bell Stars, Sign of the Times.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Griekenland, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
7: Omroep Zeeland.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
7: Omroep Zeeland.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is een van de snelst groeiende landen van Europa, vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. In Rio de Janeiro in Brazilië zijn zeker 6 doden gevallen toen 2 helikopters tegen elkaar vlogen. Braziliaanse media melden dat alle inzittenden van de toestellen om het leven zijn gekomen. Een van de helikopters kwam terecht op een terrein met elektrische auto's. Het toestel ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Een staartdeel kwam terecht op een gebouw. Voor zover bekend raakte daarbij niemand gewond. Hoe de botsing in Rio de Janeiro kon gebeuren is nog niet duidelijk. In Noord-Holland is een derde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het OM houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De derde verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt. Het tennistoernooi in Rosmalen is gewonnen door de Pool Camille Majdzsak. Hij won in de finale van Alex de Minaur in 3 sets. Het is voor Majdzsak zijn eerste ATP-toernooiwinst ooit. Bij de vrouwen werd de finale van de Libema Open afgelast. Finalist Barbora Krejcikova is ziek en daarom gaat de titel naar de Amerikaanse Robin Montgomery. Het weer, de laatste buien trekken weg en vanavond verder droog. Het koelt dan af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags vaker zon en maximaal 21 graden.
10: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
11: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
10: Hoe dan?
11: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
12: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
16: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
17: Omroep Zeeland.
8: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Noord-Holland is een vierde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk in maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. Deze nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is al wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen in Zwitserland. Het is een van de snelst groeiende landen van Europa. Vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. Voor de kust van Split in Kroatië zijn zeker 3 doden gevallen bij een botsing tussen een veerboot en een zeilboot. 8 opvarenden van de zeilboot konden worden gered. Er wordt nog naar 1 gezocht. 4 opvarenden zouden in het ziekenhuis liggen, maar niemand is in levensgevaar. Wielrenner Isaac Del Toro heeft op overtuigende wijze de Ronde van Auvergne, voorheen de Dauphiné Libéré, gewonnen. De Mexicaan sloeg zijn slag in de zware slotetappe, waarin hij de klassementsleider Luke Tuckwell en zijn voornaamste belagers Matteo Jorgensen, Juan Ayuso en Tobias Johannessen op afstand reed. Het weer, de laatste buien trekken weg en dan is het vanavond verder droog. Vannacht vanuit het noorden bewolkt en de temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds meer zon. Het wordt morgen 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

De beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Zeeland lopen duizenden mensen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. In Noord-Holland is een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er al eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. In de Amerikaanse stad Dallas zijn duizenden oranje supporters onderweg naar het stadion. Daar neemt het Nederlands elftal straks om 10 uur op tegen Japan. De fans lopen in een stoet, ook wel bekend als een oranje mars. De KNVB zei eerder dat ze ervan uitgaan dat er zo'n 10.000 oranje supporters meelopen. De Nederlandse hockeymannen hebben in de Pro League gewonnen van India. Het werd in Rotterdam 3-2 en daardoor staan ze nu op de 5de plaats. De vrouwen wonnen eerder op de dag opnieuw van Ierland met 4-0. En dat was voor Nederland de 9de zege op rij in de Pro League. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.

0: It's true, I'm still in love with you.
1: Hoe leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeroen met het NOS Journaal. De opstelling van het Nederlands elftal tegen Japan is bekend. Er zijn geen grote verrassingen. Gakpo, Malen en Summerville beginnen in de spits. En Bart Verbrugge staat op doel. Verbrugge raakte maandag geblesseerd, maar is dus op tijd hersteld. Depay is ook fit, maar begint de wedstrijd op de reservebank. Het duel tegen Japan in Dallas begint over een uur. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van de 7 belangrijkste economieën bijeen. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuigje neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Aan boord zat een team skydivers. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigde op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Bij de school is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags dan steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011-8-499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, maar op zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een ongeluk met een klein vliegtuigje in de Verenigde Staten zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Volgens persbureau AP gaat het om een groep skydivers. Het vliegtuigje stortte neer bij een vliegveld in de staat Missouri. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De politie heeft een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede in maart. De man van 20 wordt ervan verdacht dat hij een terroristisch motief had. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt en een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was destijds extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. WK-debutant Curaçao is het toernooi begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comanensia. Het weer droog en het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:45 en 12:15, de Zeeuwse Top 40.

0: We'll make it to the morning light.
1: Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Op de grond raakte voor zover niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor de optocht. En dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van 7 van de belangrijkste economieën bijeen. Nederland heeft de finale van de World Series of Darts verloren. Michael van Gerwen en Gian van Veen namen het op tegen de Engelse Luke Littler en Luke Humphries, de nummer 1 en 2 van de wereld. De World Cup of Darts geldt als het WK voor landenteams. Engeland won voor de 6e keer. Het weer droog en het koelt vanavond verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

Wat doet oorlog met je? In de televisiereeks De Laatste Getuigen vertellen Zeeuwen wat ze hebben meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Op vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt de Pakistanse premier Sharif bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Sharif spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. President Trump bevestigt het akkoord en zegt dat de blokkade van de Straat van Hormuz door de VS wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt en Iran heeft nog niet gereageerd. Komende week zijn er nog meerdere gesprekken, zegt Sharif. Vrijdag zou de overeenkomst getekend worden. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle zes inzittenden van de helikopters kwamen om. Voor zover bekend raakte op de grond niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. WK-debutant Curaçao is het WK begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Kai Havertz scoorde 2 keer. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comenencia. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags breekt de zon steeds vaker door en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

0: this time.
1: Organiseer je iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 011 8 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 011 8 499 990 en ga voor optie 2.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. Iran en de VS hebben de overeenkomst bevestigd. Vrijdag zou die getekend worden. President Trump en Iran zeggen dat dan ook de blokkade van de Straat van Hormuz wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Komende week wordt er nog verder gepraat, zegt Sharif. Vanuit Israël is nog niet gereageerd. Zondag voerde het Israëlische leger nog aanvallen uit op de Libanese hoofdstad Beirut. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een demonstratiemars. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. Voor Nederland maakten Virgil van Dijk en Crescencio Somerville de doelpunten, maar Japan wist beide keren de gelijkmaker binnen te tikken. De tweede in de 89ste minuut. Later vannacht spelen in dezelfde pool Zweden en Tunesië tegen elkaar. Het weer, het is droog vannacht, het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

maak je van Zeeland je thuis als je uit een ander land komt? Een bonus lust bijna iedereen. Maar hoe zit dat met mosselen? Iedere nieuwkomer heeft een eigen verhaal. Thuis in Zeeland. Donderdag op tv bij Omroep Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op TV.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Wel zeggen beide partijen dat de blokkade van de straat van Hormuz vrijdag opgeheven zal worden. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. En hij zegt ook dat er nog verder gepraat moet worden. Israël heeft nog niet gereageerd. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich gistermiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Somerville de doelpuntenmakers. Voor Somerville was het de eerste goal in oranje. Het weer, het is droog vannacht. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.